0: voormalig Olympisch kanoën, ontkent opzet. Maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De N321 tussen Gassel en Beers is vanaf maandag 6 juli om 6 uur afgesloten voor groot onderhoud, tot en met zaterdag 18 juli om 16 uur. Aannemer Boskalis voert de werkzaamheden uit. Verkeer wordt omgeleid via verschillende routes, maar woningen en hulpdiensten blijven bereikbaar. Fietsers kunnen de fietspaden gebruiken. Jonge leerlingen van TechLab exposeren hun stop-motion films in Grave. De cursus, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis, bood 18 kinderen de kans om te leren over programmeren, 3D-printen en filmtechnieken. De expositie is tot 19 juli te zien in de bibliotheek. Volgend jaar komt er een nieuwe editie. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
2: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet. Maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bertland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Maria Hout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft besloten om te onderzoeken of wijkverpleegkundigen een grotere rol kunnen krijgen bij WMO-ondersteuning. Ondanks een negatief advies van het college werd de motie met 23 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Het college moet nu de mogelijkheden voor een lokale proef verkennen. Een 24-jarige man uit Venlo krijgt geen straf voor het veroorzaken van een fataal ongeval in Maasees, waarbij Lin om het leven kwam. De rechtbank concludeert dat hij een verkeersfout maakte, maar niet in aanmerkelijke mate onoplettend was. De man toonde berouw, maar een straf werd niet opportuun geacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen door. Beperkingen in de materieel inzet. En rijden bussen, dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Wat gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: En ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna. En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb super leuk geklinkt. En toen was het ook super leuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. En ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh? Ja.
2: Niet 1, maar 2.
4: Ik ben blij dat ik dat echt.
5: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
6: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten drie personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. Drie vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse

0: Zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft besloten om te onderzoeken of wijkverpleegkundigen een grotere rol kunnen krijgen bij WMO-ondersteuning. Ondanks een negatief advies van het college werd de motie met 23 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Het college moet nu de mogelijkheden voor een lokale proef verkennen. Een 24-jarige man uit Venlo krijgt geen straf voor het veroorzaken van een fataal ongeval in Maashees, waarbij Lin om het leven kwam. De rechtbank concludeert dat hij een verkeersfout maakte, maar niet in aanmerkelijke mate onoplettend was. De man toonde berouw, maar een straf werd niet opportuun geacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Wat gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: En ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh?
2: Ja. Niet 1, maar 2.
4: Ik ben blij dat ik nog echt.
5: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
6: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernán Kiel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten

0: Op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Tom van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
1: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 14:30 tot 14:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft besloten om te onderzoeken of wijkverpleegkundigen een grotere rol kunnen krijgen bij WMO-ondersteuning. Ondanks een negatief advies van het college werd de motie met 23 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Het college moet nu de mogelijkheden voor een lokale proef verkennen. Een 24-jarige man uit Venlo krijgt geen straf voor het veroorzaken van een fataal ongeval in Maashees, waarbij Lin om het leven kwam. De rechtbank concludeert dat hij een verkeersfout maakte, maar niet in aanmerkelijke mate onoplettend was. De man toonde berouw, maar een straf werd niet opportuun geacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en de Oorschot, 8 kilometer file. En 1279 Roermond en Bos tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
6: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis May.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat het eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine, ja. En je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals Verenigd Koninkrijk dat nu.
1: Ja.
2: Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

Dit is het nieuws. Goedemorgen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een

0: vakantieperiode in te stellen. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen en bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweer, De Kelp en Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoop het Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesthoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blond van Kuik. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft besloten om te onderzoeken of wijkverpleegkundigen een grotere rol kunnen krijgen bij WMO-ondersteuning. Ondanks een negatief advies van het college werd de motie met 23 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Het college moet nu de mogelijkheden voor een lokale proef verkennen. Een 24-jarige man uit Venlo krijgt geen straf voor het veroorzaken van een fataal ongeval in Maashees, waarbij Lin om het leven kwam. De rechtbank concludeert dat hij een verkeersfout maakte, maar niet in aanmerkelijke mate onoplettend was. De man toonde berouw, maar een straf werd niet opportuun geacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpenholer. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoop en Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken en ze zijn erg creatief. Dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: Ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: Wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh? Ja.
2: Niet 1, maar 2.
4: Ik ben blij dat ik nog echt. Oh,
0: shoot, we're open. Yay!

0: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar

0: dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Kuktas. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Kuktas wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije, omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woning?

0: markt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: up.
1: I was down.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Agenda.
4: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. De gemeente Land van Kuik verwacht na de zomer de resultaten van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Boksmeer. Op basis hiervan volgen later dit jaar concrete maatregelen. De tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige postkantoor blijft voorlopig onderdeel van de oplossing voor de parkeerproblemen. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oler 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A27 bij de A-Gorkum 5 minuten vertraging tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door de werkzaamheden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: VIP Dance Classics. Thank God it's elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht. Thank God it's Friday, Friday, Friday, Friday. VIP Dance Classics.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine? Dat,
3: in de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit, ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven, niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging dus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag

0: 24 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij het Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Don van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. De gemeente Land van Kuik verwacht na de zomer de resultaten van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Boksmeer. Op basis hiervan volgen later dit jaar concrete maatregelen. De tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige postkantoor blijft voorlopig onderdeel van de oplossing voor de parkeerproblemen. Technische problemen tijdens de gemeenteraadsvergadering in Boksmeer zorgden voor verwarring. Bij het stemmen over de perspectiefnota viel het systeem uit, waardoor alleen de microfoon van burgemeester Moorman functioneerde. Na een schorsing ging de vergadering verder met een alternatieve link voor online deelnemers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wordt alweer drukker op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte auto bij Kelp en Oder 5 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Bijlveld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen heeft 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 20 minuten. 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
6: De Avondclub.
5: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant, Ina Adema, vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hé, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn, die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: 3?

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur

0: loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler 3 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Afrit Budel 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het spreeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen de 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. De gemeente Land van Kuik verwacht na de zomer de resultaten van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Boksmeer. Op basis hiervan volgen later dit jaar concrete maatregelen. De tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige postkantoor blijft voorlopig onderdeel van de oplossing voor de parkeerproblemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum, dus Werkendam en Knoopend-Gorkum 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Herregatsplein 4 kilometer file. En door controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: kleuter als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken. Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Graven.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: En ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna. En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
4: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met green screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
4: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
4: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh?
2: Niet 1, maar 2.
5: Ik ben blij dat ik nog echt niet die optie wil open.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2, 1.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag...

0: op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Paars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond-Den Bosch bij Veghel, beide richtingen 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. De gemeente Land van Kuik verwacht na de zomer de resultaten van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Boksmeer. Op basis hiervan volgen later dit jaar concrete maatregelen. De tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige postkantoor blijft voorlopig onderdeel van de oplossing voor de parkeerproblemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels alweer 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Ook loopt het Empel bijna 3 kwartier vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Kerkwiel. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: Bruno Mars komt met On My Soul. Een warme en romantische ballad. Vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïnse legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar mag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat het helemaal stil tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. En dat blijft nog een uur zo waarschijnlijk. Op de A2 Eindhoven-Utrecht veel vertraging nog tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 22 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen 9 kilometer file. Staat een file op de A58 bij de Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer. A67 Belgische grens Eindhoven 10 minuten vertraging bij knooppunt de Hocht. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen een half uur vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg.

0: Voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 14:30 tot 14:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het spreeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. De gemeente Land van Kuik verwacht na de zomer de resultaten van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Boksmeer. Op basis hiervan volgen later dit jaar concrete maatregelen. De tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige postkantoor blijft voorlopig onderdeel van de oplossing voor de parkeerproblemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Verderop tussen Leenderheide en Maarhezen ruim 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenstijd 20 minuten in de file. En op de N322 bij Rossum is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant, Ina Adema, vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hey, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn. Die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: Ja.
3: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is

0: puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeter Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen blijven 3 maanden gesloten na de ontdekking van helpkwekerijen. Burgemeester Marieke Moorman heeft het sluitingsbevel afgegeven op basis van de opiumwet. De gemeente benadrukt dat helpkwekerijen onveilige situaties veroorzaken en roept inwoners op verdachte activiteiten te melden. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Veel recreatieverkeer is onderweg en bovendien is de A27 dicht. En dat veroorzaakt extra drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Nicolaas-Gestel en Knap de Empel is de vertraging 40 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en de Afrit Kerkdriel een 30 minuten vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij Gorkum 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp een 30 minuten vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 1 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken en ze zijn erg creatief. Dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Heb jij waar de film over
2: gaat? Nee.
0: En ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb super leuk geklinkt. En toen was het ook super leuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om nou ja, op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze nou ja, eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Dreamscreen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er twee.
0: Oh?
2: Niet één, maar twee.
4: Ik heb een klein stukje op
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Je intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hoogt ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: met deze plaat. On the road, road, on the road again. Dit was Barrapals op je radio in 1982. Ja, dat is toch een beetje de begin 80's. Ja, new wave popachtige platen natuurlijk. Hè. Lekker hoor. Klinkt goed, zo'n plaatje om een keer mee te openen. Gezellig. Welkom bij een nieuwe afslag LVC. Het is vandaag vrijdag, mensen. Het is de vrijdageditie. Het is vandaag al 3 juli 2026. Sommigen die krijgen nu al vakantie. Anderen moeten nog een weekje werken. In ieder geval, in alle gevallen, als jij onderweg bent naar huis en je bent dus on the road, hè, zoals het heet, dan zou ik zeggen, laat lekker je radio aanstaan, want dan kun je om het land van Kuik luisteren. En dan gaan we je even op de hoogte houden van wat info hier en daar. En natuurlijk ook lekkere muziek. Wat gaan we allemaal doen in de komende 2 uur? Nou ja, we kijken op de beurs. In Amerika wordt er niet gehandeld vandaag, dus dat is vrij rustig. Dat kan ik je wel melden, maar voor de rest kijken we even wat er in Europa gebeurde natuurlijk. We hebben het streeknieuws, we hebben het verkeer. En we gaan het ook nog eventjes hebben over de Vierdaagse. De doorkomst daarvan op de vierde dag in Beers, omdat de route daar is verlegd. En ja, tot droefheid van verschillende bewoners en ondernemers al daar. Daarover hoor je straks meer rond 4:50. Nou, zoals gezegd, ook veel muziek. Dus veel plezier de komende 2 uur met afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

Ja, zo snel gaan die dingen. En dan zou je denken van god, er komt er nog een plaatje. En dan gaan we daarna eventjes meteen door met de verkeersinformatie. Maar het was dus even andersom. Nou, laten we eens even gaan kijken. Van hoor je trouwens met Call on My Love. Wat een gezellige zomerse plaat is dat eigenlijk ook, hè? Vind je niet? Ik hou er wel van, ja. Ja, ondertussen hoor je wel een bekend muziekje al. Dus we moeten eventjes heel snel gaan zorgen dat we de verkeersinformatie op het netvlies krijgen. Nou, die hebben we op de A50. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En ook nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En op de A73 treffen we ook al 2 meldingen. Namelijk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen-Dukenburg en de Maasbrug.

ook een hele bekende. Meezingen eigenlijk wel, hè? Of meedansen, kan je ook zeggen natuurlijk. Chic hoorde je zojuist met Le Freak. De herkenbare sound natuurlijk van Nile Rodgers en Bernard Edwards op respectievelijk gitaar en basgitaar. En ze waren goed voor de productie van heel veel goede muziek in die tijd. Niet alleen voor Chic en Sister Sledge, maar ook voor andere artiesten. Madonna in het begin, Duran Duran. Daar hebben ze ook nog wat dingen voor gedaan en zo. Ja, dat deden ze ook allemaal, die mannen. Zometeen gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik. Wat er de komende dagen allemaal te doen is. Dat nemen we even met je door. Maar tot die tijd nog even een, ja, ook zo'n bekende meezingen eigenlijk wel. Enola Gay, hier is Orkestrol.

0: Enola Gay hoorde hier een afslag Helvenzee. Zometeen nog veel meer goede muziek voor onderweg. Ik zie David Bowie nog staan. Ik zie Alan Parsons volgens mij nog staan. Er komt nog van alles voorbij, dus blijf lekker luisteren. Eerst gaan we naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 14:30 tot 14:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Bon Jovi en Always hoorde je op je radio. Ik had eigenlijk ook nog klaarstaan Don't Answer Me van die Alan Parsons Project. Maar die moet eventjes doorgeschoven worden, want het een en het ander loopt allemaal een klein beetje uit. Kom ik nou zo langzamerhand achter. Ik heb zo meteen ook nog Farley Jack Master Funk voor je met Love Can't Turn Around. Maar eerst gaan we even kijken naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen blijven 3 maanden gesloten na de ontdekking van hennepkwekerij. Burgemeester Marieke Moorman heeft het sluitingsbevel afgegeven op basis van de opiumwet. De gemeente benadrukt dat hennepkwekerijen onveilige situaties veroorzaken en roept inwoners op verdachte activiteiten te melden. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
0: Hoezo de rechter doet uitspraak? Gewoon terug naar Syrië sturen. Het is toch een veilig land nu. Goed, de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat is aan de hand tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan de A50. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En verder nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Veghel. En 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dan tot slot de A73. Daar heb je op dit moment 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Malden.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de
5: Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Project, want die had ik al een beetje beloofd natuurlijk, hè, met Don't Answer Me. Dat zometeen mis, gaan we nog even naar Duitsland. Ja, het is een Duitse band inderdaad. Ook al klinken ze een beetje ja, Depeche Mode of Heaven 17-achtig. Het gaat over de Twins, daar kun je naar gaan luisteren. En ze zingen over een balletdanser. Ja, of danseres, dat kan ook natuurlijk. Ballet dancer.

Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen, de agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LWC.

0: heette deze platen van de Alan Parsons Project. Hoor hem hier in afslag LVC. Don't answer me. Zometeen gaan we even kijken naar het verkeer. Maar eerst heb ik nog een fijne gouden ouwe voor je.
1: Afslag LVC.
2: Jan Deben.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe.

0: dat heeft niks met de Supremes te maken. Dit was Fontella Bass, wel uit de jaren 60 natuurlijk. En ja, haar enige echte grote hit volgens mij. Ook al heeft ze wel heel veel muziek gemaakt. Al vanaf jongs af aan al. Je hebt geluisterd naar Rescue Me. En zegt hij van ja, dat is goed, maar dan moet ik wel even meer weten over de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want dan kom ik eraan. Zegt zij weer, ja, je blijft eraf. De A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de grensovergang met Duitsland en knooppunt Oud-Dijk. Of eigenlijk de andere richting uit. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Dan de A50. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. En dan nog de A73 tot slot. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Bugle of waarheid, hè? Ja. Video killed the radio star. In 1979 zongen de Bugles er al over, mensen. Je luistert trouwens wel naar je radio, gewoon nog steeds hier, hè? Omroep Land van Kuik, daar luister je naar. En dit is afslag 11 WC tot aan de klok van 6 uur. En rond deze tijd hebben we ook altijd een redactionele bijdrage. En vandaag gaat dat over de Vierdaagse. Want die vindt natuurlijk eind deze maand plaats. En normaal gesproken kunnen ze daar een beerzatheid van genieten. Maar let op, want de route die is een beetje omgegooid. Laten we even gaan luisteren hoe het precies zit.
1: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Daalstraat in Beers de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graven en Beers aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. In Domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
2: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Nee, je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen, met name de laatste dag. Die worden aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40 en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
3: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
4: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
3: Nee, daar kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
2: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
5: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
2: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
1: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
2: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.
0: Nou, het lijkt me een goed idee als de gemeente überhaupt eens in overleg gaat met de bewoners en de ondernemers langs de route. Over het aanpassen van de route. Want uit dit verhaal kun je wel duidelijk opmaken dat er eigenlijk helemaal geen overleg heeft plaatsgevonden. Dat is toch jammer. Want die Vierdaagse is altijd wel een groot feest. Zeker de vierde dag waarbij heel veel wandelaars toch door het Land van Kuik komen. Ik kan je vertellen, toen ik een jongetje van een jaar of 8 was, toen had ik zoiets van, goh, mam, ik wil graag bij de wandelaars gaan kijken. Dus wij in Graven naar de dijk, daar begonnen dan, zeg maar. Ons moeder mee met de fiets en ik lopen. En mijn moeder dacht van, die is zo uitgelopen. Maar ja, uiteindelijk heb ik 5,2 kilometer meegelopen met die wandelaars. En dat was gezellig onderweg en hartstikke leuk allemaal. Nee, echt wel een groot feest wat dat betreft, die Vierdaagse. Goed, we gaan zo meteen naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik bij terug met het tweede deel van Afslag 11 WC. Tot die tijd kan je nog even luisteren naar Michael Jackson. Ja, die komt er vaak voorbij nu, hè. Nadat zijn film zo'n grote succes is. Of de film over zijn leven eigenlijk. Hier is Michael Jackson nog even met Billie Jean. Tot zo.
6: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie

0: Ernstige verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Ik dat ook, dus laten we er lekker gauw aan gaan beginnen. Afslag half en zenuw tot aan de klok van 6 uur. En het is vandaag vrijdag 3 juli om precies te zijn. Het is even na 5 en dat betekent, lieve mensen, dat als ik op het knopje druk, dat er meer gebeurt. Ja. Het is namelijk tijd om naar huis te gaan. Daar hebben we nog een knopje voor. Dat is die van de bel, zeg maar. Ja, spullen inpakken, niks vergeten.

0: eens en je ook met z'n allen gezellig. Day after day hoorde je van Millennium. Maar daar vallen we natuurlijk altijd vrijgezel van Gerard Joling. En daarmee komen we toch nog eventjes toe aan een momentje van verkeerschaos rondom het land van Kuik eigenlijk. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopert Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Op de A50 daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Valburg en Knoopert Ewijk. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we op de A59. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Empel en afrit Sertogenbosch West. En een kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. En de laatste is op de A73. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op

kunnen helden zijn. Ja, we can be heroes. Je hebt geluisterd naar David Bowie. Ik ken verder weinig artiesten die zo ontzettend veel verschillende soorten muziek hebben gemaakt. In verschillende genres en dergelijke. Heroes dus van David Bowie. Ook nog een keertje uitgebracht door, hoe heet die oude piraat ook alweer? Met de Hollywood Vampires samen. Ja, dat gebeurt ook nog een keertje later. Hebben we ook nog meegemaakt. Die hebben dat gecoverd. Zometeen kijken we er eventjes in de agenda van het Land van Kuik. Wat er allemaal nog te doen is. Eerst kan je nog even luisteren naar Duke. En

0: zomers plaatje. Hè? Klinkt toch best wel chill eigenlijk dit. So in Love with You van Duke op je radio. Zometeen de Little River Band voor je onderweg. En Alphaville komt er ook nog aan. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik. Er is weer tijd voor.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

niet van gehoord, nee. Have you heard about the Lonesome Loser? Dit was de Little River Band op je radio. Die hoorde hier in afslag LVC. We gaan zo meteen richting het streeknieuws van 5:30, lieve vrienden. En dan kijken we ook eventjes naar het verkeer en naar het weerbericht voor de komende periode. En straks na 6:00 kun je gaan luisteren naar Peter en Martijn in de nieuwe avondclub. En nu kun je nog luisteren naar Alphaville en Forever Young. Ja, dat zou je willen, hè?

0: geweldig groot hit natuurlijk geweest. Altijd Forever Young van Alphaville. Ze spelen hem ook al ruim 40 jaar. Wat dat betreft is er naast hun hits van weleer niet zo heel veel bijgekomen. Dat is dan wel een beetje jammer weer. Maar voor de rest, ja, geweldige band en lekkere muziek. Forever Young. Zometeen nog veel meer goede muziek onderweg uit België dit keer. We gaan naar Nightforce luisteren. Zometeen een dance. Maar eerst eventjes het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen blijven 3 maanden gesloten na de ontdekking van hennepkwekerijen. Burgemeester Marieke Moorman heeft het sluitingsbevel afgegeven op basis van de opiumwet. De gemeente benadrukt dat hennepkwekerijen onveilige situaties veroorzaken en roept inwoners op verdachte activiteiten te melden. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden.
0: Nou, net op tijd de verkeersinformatie binnen. Dat ging net goed ook weer. Even kijken, wat hadden we allemaal? Op de A12 daar heb je nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 5 kilometer stilstaan tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan komen we bij de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59. Vanuit Den Bosch. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Zethoven-Bosch-West. Dan de A73 tot slot. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
1: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt.
5: Onderweg naar huis?
6: Of moet je juist nog gaan werken?
5: Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: 1980 was het voor Night Force en Dance. Het is een Belgisch-Nederlandse productie met onder andere de destijds vermoorde Bart van der Laar. En ja, daar heeft ook, even kijken, Francis Goya, die was ook nog betrokken bij deze productie trouwens. Die speelt natuurlijk gitaar in die plaat. Ja, lekker. Dansplaatjes. Dan kan je dansend het weekend in misschien. Of dansend je vakantie, dat kan ook. We gaan even luisteren naar Moose Tea en Hot and Juicy. Oh, dat klinkt wel lekker, ja.
1: Oh, lekker,
0: ja. Ja, dat zeg ik. Lekker inderdaad, ja. I'm horny, zo heet die. Welkom bij jouw vrijdagavond.

0: Juicy en I'm Horny. En dan de volgende vraag die erachteraan komt is natuurlijk Come Around and Spend the Night. Dit waren de Cool Notes hier in afslag LVC. En daarmee komen we eventjes aan bij de verkeersinformatie hier bij Omroep Land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopert Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopert Valburg en Knoopert Ewijk. 6 kilometer langzaam rijden tussen Knoopert Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En 2 uur langzaam, 2 kilometer herstel. Langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. Dan de A73. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen-Dukenburg en Afrit Kuik. En 4 kilometer. Stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En er wordt zojuist door onze directoren, Raymond Jansen, die meldt zojuist, die is onderweg op de A73 richting Venlo. En ter hoogte van de Maasviaduct, zeg maar, daar staat de berm in de brand. En dat geeft nogal wat rookontwikkeling, dus ja, dat zal ook wel wat vertraging gaan opleveren. Dus houd het ook eventjes in de gaten als je onderweg bent op de A73 vanuit Nijmegen richting Venlo, ter hoogte van de Maas.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: was toch een beetje haar doorbraak, hè, met deze plaat. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Je hebt geluisterd naar Whitney Houston in afslag LVC. En daarmee komen we aan, mensen, bij het kerstje op de appelmoes. We kijken even naar de beurzen namelijk. Is een kort bericht, want in Amerika wordt niet gehandeld vandaag. Dus die kunnen we overslaan. De AEX ondervond wel wat beweging vandaag. Sloot op 1083,8 punten. En dat is een plus van 1%, want we vertrokken van 1072,7. Engeland, de FTSE 100, sloot op 10.679 punten. 0,2% in de plus. Nou, Amerika slaan we dus even over voor vandaag. Edelmetalen, het goud wordt verhandeld tegen 3643,90 euro. En voor zilver betaal je 54,48 euro. Prijzen zijn per troy ounce. En dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je 54.012 euro. En voor een ethereum 1514 euro.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Oh yeah. Oh yeah. Afslag LVC met Rhythm Is Gonna Get You van Gloria Estefan, de Miami Sound.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. The rhythm is gonna get you. Nou, dat gaat zeker gebeuren, want zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar Peter en Martijn met de nieuwe aflevering van de Avondclub hier bij Omroep Land van Kuik. En tussen 7 en 9 is het al tijd voor Roger van Bracht met de VIP Dance Classics. Dat betekent ook 2 uur lang voetjes van de vloer tussen 7 en 9. En na 9 uur kun je gewoon genieten van de mixers van de weekendclub. En die hebben allerlei mooie dance mixes voor jou gemaakt. Dus daar kan je ook zeker van gaan genieten nog. En ja, wat hebben we verder nog? Een leuk weekendprogramma gevuld met Plein 33 en de 1805 to Nashville. En ja, van alles en nog wat. Te veel om op te noemen. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan. Maandagmiddag ben ik weer met de nieuwe afslag LVC. Ik wens je een fijn weekend en tot maandag.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigen

0: Rijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar Gasterra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere nog lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. Er staan een half uur in de file. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A27, waardoor het extra druk is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum bijna 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland ook 20 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt Baars is het oponthoud een kwartier. En veel vertraging nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Beuningen is het tijdverlies nu 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

En we hebben Martijn nog één vrije dag gegeven. Maar daar was hij dan ook. Morgen is hij er weer. Dit is de Avondclub met Peter tot 7 uur.

Je hoorde Barry Manilow, Kid Creole en de Coconuts met Hey Mambo. Je hoort het. We hebben even een pauze gehad van een paar weken, maar we zijn er weer. En als je dit hoort, dan weet je dat het tijd is om af te tellen. Zo, ja, daar komt hij. Want we gaan onze collega bedanken. Jan Debe was weer in de house.

0: Zomer in je radio, je hoort het al. Welke was het ook alweer? Het was La Danza van John Simmet, die je hoorde. Het is Omroep Landelijk Kuik, dit is de avondclub. Martijn, die is vrij vandaag. Ja. Morgen komt hij wel weer. Dus helemaal prima. Gaan we hem helemaal ondervragen. Dus jongen heeft het voetballen gevolgd. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik ben opgebleven. Een half uurtje. Een halve wedstrijd. En ben ik in slaap gevallen. En toen heb ik de volgende ochtend de rest van de wedstrijd bekeken. Ik heb het natuurlijk over ons oranje team. Inclusief verlenging. Inclusief het voetballen. Een behoorlijke kater. Maar ja, goed. Als je dat dan weet, dan denk je van ja, nou is het klaar. Alles opruimen en het is mooi geweest. Maar je zou kunnen zeggen, je kan ook voor een andere club kiezen. Dus die je dan gaat ondersteunen. En laat ik nou het toch wel heel leuk vinden om de jongens van Marokko te steunen. En dat doen we dan ook. Dus ik ben aan het oefenen. Dus dat is voor na de wedstrijd natuurlijk. Dus, maar goed, ik moet nog oefenen. Dus bij deze ook. Oké, je luistert naar de Avondclub tot aan de klok van 7 uur, zoals we dat zeggen. En daarna is het weer VIP Dance Classics met Roger van Bracht. Nou, leuk dat je luistert. Ik luister met je mee.
1: Luister net zoals ik, iedere vrijdag en zaterdag naar de Avondclub.

0: De Bee Gees, hier is een laaier. Dus het blijft natuurlijk een populaire groep bij ons op de zender. In ieder geval bij de Avondclub. Wilde ik je al net zo direct zeggen, maar ik was even aan het kijken wat ik allemaal ga doen zo direct. Maar we hebben dadelijk nieuws, drie itempjes, na de volgende plaat.
1: En moeder zegt dat het goed voor me is omdat er veel vitamines in zitten. Dom, hè? Ik vind het wel lekker.
0: En ik, als ik zeg platen, dan zegt het meer iets over mij dan over jou. David Guetta en One Republic. Let's make

je hoort het al, I Don't Know Wait van David Guetta. En met One Republic. Ik moet zeggen, die Guetta is een ontzettend sympathieke vent. Ik heb hem 2 keer mogen ontmoeten. Ik moet zeggen, elke keer als ik hem weer ontmoet, is het wat van verdere afstand. Maar ooit heel dichtbij. En ja, dan moet ik zeggen, daar ben ik wel trots op. Ja. Oké, eens even kijken. Ja. We hadden inderdaad een aantal berichtjes. Kan je allemaal nalezen, uitgebreid bij Omroep Lamse Kuik op de website of via de app. Een boom valt op een auto in Kuik. Is zondagochtend een boom op een geparkeerde auto gevallen aan de regiment Stoottroepenstraat. En door de harde wind, het waaide in één keer heel hard, brak de boom af en kwam bovenop het voertuig terecht. De auto liep flinke schade op en is voor zover bekend niemand gewond. De gemeente heeft de boom verwijderd en onderzoekt de oorzaak van het omvallen. Maar er lagen heel veel takken op dat moment door het hele land van Kuik heen. Dus we hebben er heel veel last van gehad. De gemeenteraad van Land van Kuik heeft besloten het aantal commerciële feesten in multifunctionele en functionele accommodatie te beperken. Zogenaamde MFA's. Waar eerder maximaal 5 evenementen per jaar mogelijk waren, wordt dat teruggebracht naar 3. En met besluit wil de gemeente de balans bewaren tussen levendigheid in de dorpen en het voorkomen van overlast van omwonenden. Maar het is ook een economische kwestie, heb ik tenminste vernomen. Dus dat er ook niet te veel concurrentie moet zijn tussen die MFA's en de bestaande horeca in de kernen. Nou ja. Oké, dat is besloten in ieder geval. Er zijn nieuwe regels in Brabant, stalregels, vanaf 1 juli. Dat is van de week. Er gelden in Brabant strenge regels voor verouderde stalsystemen. Ook veehouders in het land van Kuik krijgen daarmee te maken. De provincie wil de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen terugdringen. En voor sommige boeren betekent dat investeren in nieuwe technieken of het aanpassen van hun bedrijfsvoering. Nou, meer informatie vind je bij Omroep Land van Kuik via de website omroeplvc.nl of de Omroep Land van Kuik app. En dan wilde ik ergens op een geld. Oh ja, ik heb hem hier gevonden. De studio is weer opnieuw ingericht. En dan krijg je dat nieuwe computer en zo, et cetera. Martijn is er niet. Dat betekent allemaal dus dat het een beetje behelpen is. Maar op de A73, als je daar rijdt, dan, en je rijdt van Maasbracht richting Nijmegen, van Venlo naar Nijmegen, tussen Haps en Malden staat er een file van 5 kilometer. Duurt ongeveer 8 minuten en dat komt door een hevige brand. Dus let alsjeblieft op, het is een bermbrand. Aan de andere kant, Nijmegen richting Maasbracht, tussen afrit Nijmegen en Kuik, 10 kilometer file. En de vertraging is de 56 minuten. Dus let alsjeblieft op als je die kant op gaat. Want het kan zo zijn dat je daardoor vertraagd thuiskomt. Dat zal jammer zijn. Je hoort het al op de achtergrond. El Giro met Wolf Garden.

Ja, ik probeer het ook een beetje, maar het is moeilijk. Het is geen beatboxen, het is echt van je stem en van het geluid wat je kan maken. Maak je een soort instrument. En dat kan El Joe, kan dat heel goed. Hij is een van de meest veelzijdige zangers uit de muziekgeschiedenis. De Amerikaanse artiest combineerde jazz, soul, pop en R&B als geen andere. En heeft zelfs als enige zanger de Grammy Awards gewonnen in 3 verschillende genres. Ja, dat vind ik heel knap. En ook zeer erkentelijk ben ik. Zover hij naar mij luistert. Wereldhits als Where Is In This Love Together en Morning en de herkenbare Moonlighting thema. Dat is voor de ouderen, maakt hem wereldwijd geliefd. Hij overleed in 2017 en zijn muziek die leeft voort. En is altijd door zijn bijzondere live-opnames en geremasterde uitgaves is hij een graag geziene gast op de radio. Gehoorde gast, zeg je dan, hè? Gezien of gehoord? Gehoord, ja, gehoord. Mooi. Het is alweer half geweest. Dus iets over een... Was het... bijna 10 minuten over half... Ja, en dat betekent dat het tijd is. Ja, kijk, hoor je hem? Hoor je hem komen? Voor een echte soulplaat. En laat ik nou de BB&Q band hebben gevonden. En het zou prima passen, zeg maar, in het volgende uur met Roger van Bracht, VIP Dance Classics. Hier is Ginny. En ik zeg dan, juist, zeg ik al tegen mijn partner, tegen mijn vrouw.

Ik bedacht me zo van, nou, dit is trouwens een geweldige plaat. Past ook helemaal, zeg maar, in aanloop naar de avond hier bij Omroep Land van Kuik. Maar zit je nou in die auto, want ja, die kans is groot, want de file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Kuik is 11 kilometer. Een uur lang heb je vertraging door die bermbrand. Dus ik zou zeggen van, raampje open doen. Nou, als je vlak bij die bermbrand bent, is niet zo best. En toeter even mee met een echte plaat die past, zeg maar, in de file als je dan daar staat. Ik zou zeggen toeteren.

Ben ik nou meezingen? Moet je nooit doen. Maar die Dreadlock Holiday van 10cc verscheen in 1978. En die groeide uit tot een van de grootste hits van deze groep. Het nummer werd geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman, geïnspireerd door een vakantieervaring op Barbados. Met deze opvallende reggae-invloeden en de bekende regel: I don't like cricket, I love it. Bereikte de single de nummer 1 positie in onder meer de Verenigd Koninkrijk, UK en België. En ruim 40 jaar later is Dreadlock Holiday nog altijd de geliefde klassieker die regelmatig op de radio is als je in de file staat. Nou, dus, als je dan toch in de file staat, dan is het ook leuk om een hitje te draaien. Of op te starten. Van een inwoner uit het land van Kuik, die op dit moment heel hoog scoort. Hij woont in Graven. En dat is de stad van Land van Kuik, 32 kernen, dorpen en één stad. En daar woont hij middenin, vlakbij de Maas. En laat hij nou Rutger van Barneveld heten.

Ik heb het hem erg gegund. Rutger van Barneveld woont in Graven en heeft een knijtert van een zomerrit. Ja, en als je hem live wil zien, moet je zondag naar Graven gaan op back-off. Dus het terrein, zeg maar, bij de haven. Daar staat een grote tent. En dat heeft allemaal te maken met het... ik wou zeggen Slagerfestival, maar het is Smartlappenfestival... wat dit weekend gaat plaatsvinden. Ja, echt helemaal eraf. Oké, nou goed, genoeg reclame gemaakt. Laten we eens een aardige track draaien. Een beetje verbasterd door Lee Cabrera en Kevin McKay en Bleach. Maar je kent hem wel. Het origineel is natuurlijk van ABBA. Hier is Gimme, Gimme, Gimme. En nou moet je eigenlijk een zakdoek pakken, zo'n witte zakdoek... en dan lekker draaien, zo in de lucht. Want dat hoort er een beetje bij. Gimme, Gimme, Gimme.

soms vind ik de remixen heel aardig en soms ook niet. Ik moet zeggen, deze is niet zo heel erg gelukt, vind ik zelf. Je hoort het typische geluid van LSDJ. Eind jaren 90 werd de band opgericht. En met Better Off Alone, dat was natuurlijk hun finale doorbraak. En Judith Pronk heeft dat gezongen toen op tijd. Ze zijn nog steeds heel erg veel gevraagd. En zeker op de 90-parties. Hier is LSDJ met Will I Ever.

0: Moet ik wel de microfoon aanzetten als ik iets wil zeggen. Will I Ever van Alice DJ. Ondertussen zeg ik...
1: Stadler?
2: Ja, wat?
1: Is dat het?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
0: Nou, je hoort morgen weer de avondclub met Martijn erbij om 6 uur. Ondertussen luister gewoon door naar LSDJ. En heel veel plezier daar met Roger van Bracht. Doei, doei.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de

0: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
4: Kuik. Vrijdagavond, VIP Dance Classics. We zijn er weer deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Vandaag geen live uitzending, maar je luistert naar de beste selectie 70s, 80s en 90s Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen sluiten 3 maanden na de ontdekking van hennepkwekerijen. In Oefeld werden 80 planten aangetroffen, in Groeningen bijna 500. De sluiting is opgelegd op basis van de opiumwet en het Damoclesbeleid om de veiligheid in de omgeving te waarborgen. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli.

vrijdagavond. VIP Dance Classics. We zijn er weer. Deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen sluiten 3 maanden na de ontdekking van hennepkwekerijen. In Oefeld werden 80 planten aangetroffen, in Groeningen bijna 500. De sluiting is opgelegd op basis van de opiumwet en het Damoclesbeleid om de veiligheid in de omgeving te waarborgen. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Vandaag geen live uitzending, maar je luistert naar de beste selectie 70s, 80s en 90s Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9.

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters.

0: Tijd voor opstaan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC. Wanna chill?
2: Oh yeah.
1: Enjoy.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
12: Het is weer tijd.
13: We'll be sending it from this location.
12: Voor een vette mix.
14: Die horen op in about an hour.
12: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
14: All right, we're ready.
12: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
14: Right.
12: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
4: Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be setting it from this location.
4: Voor een fitte mix.
5: Die horen we binnen about an hour.
4: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Alright, we're ready.
4: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Alright.
4: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: de nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bedrijfspand in Oefeld en een loods in Groeningen sluiten 3 maanden na de ontdekking van hennepkwekerijen. In Oefeld werden 80 planten aangetroffen, in Groeningen bijna 500. De sluiting is opgelegd op basis van de opiumwet en het Damoclesbeleid om de veiligheid in de omgeving te waarborgen. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige Syrische man voor zijn rol in mensensmokkel. Hij hielp Syriërs, waaronder een gehandicapte man, Nederland binnen te smokkelen vanuit een AZC. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het komende weekend wordt rustig en warm, met zaterdag veel zon en temperaturen tot 27 graden in het Land van Kuik. Zondag is het iets minder zonnig, met meer bewolking en temperaturen tussen 20 en 25 graden. De nieuwe week begint wisselvallig, maar later stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 24 tot 30 graden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.